0: ย
1: Khotso menzwaki, khotso menzwaki ga mnati me mampisi man. Motho re msebetsi mona amjo jo basinde betle masinzwaki. Yalla khoriana ga mona ga diplasi mwana me amjo shumela ko mametse tshubula 88.8 mwana me. E vhutlhela go nyala tshumela tshe mmiri ka ofela go go mpisi mona ati mana mnati.
2: As tsaki khotso khaitsiri. A go ile ka tsebe ke le face 5 maro fantina ai mino go ke no monnati to ntse re mo nati bile ba fana ba fana ke tawe tsa mosebetsi tshwa et mo tlhokana face 5 tango
3: a o ntse a ke ile le ngwana na ka o se motse go se bile marang ra mona ke re jo e ngwana na motse le o ntse a ke wa nna tsana ke so pina ka tenesa ne masile ke re besa mollongwanana besa mollongwanana go riana ntse ke rena le wena fitlela o re nyana o qetela
4: le ka ntse ka na my darling ha le khuriana ngwana mme khuriana e la monate ka mona ka zamdela sa solbe ke ngwana mme go jile ka tsebe go fitlhe ho re nya o qetela tor wa le bua my darling.
5: Thank you, darling.
6: Dumela o sintswaki. Dumela. A robetseng yena ke bohlashweng ba hae. Hala. Ke matsukulo mosia ka mona ka U section o mametse 87.8. Tango.
5: Thank you, mosia.
6: La thupa mme.
7: Mme ntswaki dumela mmoaka ke mokwena siene ka mona ka ritse. E mmoaka a kwa hobe. Alo ka bosiu.
5: Aha.
7: Alo ka nyeo. Alo ka bosiu. Ja, sorry, ik heb je aan mijn
2: zwaar. Ik heb je aan mijn zwaar. Ik heb je aan mijn zwaar. Ik heb je aan mijn zwaar. Ik heb je aan mijn zwaar. Ik heb je aan mijn zwaar. Ik heb je aan mijn zwaar. Ik heb je aan mijn zwaar.
6: Ntesie! Ntesi! Hasimo so tshe ke bo tlhaseng ba go riana e. Go jile ka 70. Si. Ka mona ka me asdali. Mama ha ka gamba isa. Cha! Cha!
5: Tsatsing lena ka la mashwe ma magago kgweding ena ya lwetse go keteka mosebetsi mmogo le rona letsatsi le ga ela tswalo mozwa ke kachela e motsho moratuwa setlolo sa nkgono meisi ke a tshepa o kitikile ha monate le tebele hle ba re le tebele le go la maoto le matsogo. Wanaka kibile letsatsi le monate ke se ke metle ke le hitlenya ke le hitlela jwale ka uka hore mozwa ke khatshela o kopanetse letsatsi la tswalo le mochana wa July motau e leng junior mora dikomo junior. Ke a khwala o bile letsatsi le monate mochana e go thwe ke mochana Chinese e o tsebe mochana ha nyola malume wa hapa